0: Goeienacht. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Music. Maximum Summer.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Goedemorgen. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedemorgen. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Dat wordt de Spaanse Xavi Hernandez. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030. Hij heeft al wel wat goed te maken met Nederland. Xavi zorgde er als speler in 2010 voor dat Nederland de WK-finale verloor. Xavi zegt dat hij het een enorme eer vindt om voor Oranje aan de slag te gaan. En zegt dat hij aanvallend voetbal wil gaan spelen. Op 24 september komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie onder deze bondscoach. Met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. Bij ons was de zon voor zo'n 90% bedekt. En daar waren we flink van onder de indruk, hoor je bij de NOS.
1: Ja, dat is fantastisch om te zien.
2: Dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is, dan maak ik dat niet meer mee.
3: Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
4: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
0: Door die zonsverduistering was het ook druk bij de sterrenwachten in ons land. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar om er samen naar te kijken. En op sommige plekken kan je komende nacht ook nog terecht om naar de vallende sterren te kijken. Een medische doorbraak in Amsterdam. Daar zijn artsen erachter dat we een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen kunnen afremmen of zelfs stoppen. Het gebeurt als ze een medicijn tegen hoog bloeddruk geven aan zieke kinderen. Genezen kan nog niet. Het Amsterdam UMC doet nu verder onderzoek en wil dat het middel ook buiten het onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. En hij had het zelf niet verwacht, maar Jonas Vijvers pakte brons op de 400 meter bij het EK Atletiek. En dat klonk zo.
5: Jonas Vijvers weg vanuit 5. Supersnel start, zoals verwacht. Nu komt Vijvers wat dichterbij. En Jonas Vijvers gaat naar plek 3 en kan hij stunten voor een medaille. En dat doet hij inderdaad.
0: Zijn enige doel was een medaille winnen. En dat is dus niet alleen gelukt, ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41. Bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: bestreekt. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Thuisvakantie.

0: entertainment ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Welkom bij
4: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een driejarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Q Music Limburg nieuws 7 uur.
12: Goedemorgen. Illegale online casino's richten zich met hun reclames op mensen met een gokprobleem. Blijkt uit onderzoek van BNR. Gaat dan om mensen die in het gokstopregister staan. Mensen die daarin staan kunnen een half jaar niet gokken bij legale casino's. In online advertenties op Facebook en Instagram wordt dat aan de kant geschoven en worden gokverslaafden gelokt met hoge bonussen. Aan die advertenties heeft moederbedrijf Meta mogelijk miljoenen verdiend. Het gaat lekker met de pensioenen. De pensioenfondsen hebben de afgelopen maand meer geld verdiend met beleggen. Daardoor is er een goede kans dat de pensioenen volgend jaar een klein beetje omhoog gaan. Bij sommige fondsen wordt nu gedacht aan ongeveer 0,5%. Maar dat is nog niet zeker. Pas eind september wordt bepaald of de pensioenen echt omhoog gaan. Het Caribische eiland Saba zit nog zeker tot vanmiddag zonder water. Het is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt, moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Kort douchen, douchewater gebruiken voor de planten en de wasmachine alleen gebruiken als die helemaal vol is, is de oproep. En we hebben weer een medaille op het EK atletiek. Jonas Vijvers pakte brons op de 400 meter. Hij was er zelf ook verrast over, want hij slaapt al nachten slecht. Dat hij op 100ste zilver miste, dat maakt hem niks uit.
13: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die 100ste van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
12: Hoorde je bij de NOS. Met zijn tijd van 44-41 heeft hij ook een nieuw Nederlands record te pakken. Dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
14: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
15: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
16: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
17: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: 40 jaar durend antwoord op de Material Girl van Madonna en Sienna Spiro, a material lover.
1: Friendly reminder,
2: yes.
1: It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
0: En daar stond je dan, met je eclipsbril. Iedereen fan van Daft Punk? Ja, ze zagen we er wel allemaal uit, toch? Gisteren heb ik ontdekt, ik had helemaal geen bril namelijk. Eigenlijk heb ik het ook een beetje langs me heen laten gaan. Maar toch denk je, ik ga even kijken. Ik ben gaan googlen. En dan kwam ik erachter dat er gewoon, volgens mij was het Omroep Zwolle of Flevoland of zo. Die zond het live uit op YouTube. De zonsverduistering. Toen dacht ik, nou, dat is makkelijk, hoef je niet eens naar buiten te kijken. Ik heb het wel gedaan overigens. Maar zonder bril en toen kwam ik naar buiten. En toen kwam eigenlijk het verhaal, waarom zou je als je met 5 man bent, 5 eclipsbrillen moeten hebben? Alsof je de hele tijd naar gaat zitten kijken. 1 bril was genoeg, we konden delen met de buren. En we hebben denk ik met 10 man hebben we met 1 brilletje gedaan. En ik heb verder geen gejoel of geklap gehoord. Ik heb wel filmpjes gezien waarin er uitgebreid werd geapplaudisseerd toen het zover was.
3: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, ik vond het een beetje raar. Waarom zou je klappen en joelen op het moment dat er een eclipse is? Ja, sommige mensen, ik vind het al prachtig. Hey, goedemorgen, het is 7:10. Tot zover de zonsverduistering. Over 1 jaar of 50 weer. Bewaar dat brilletje. Tegen die tijd is het. Kan je nu alvast vertellen? Tegen die tijd is er weer paniek en stress. En zoekt iedereen weer naar een bril. Tegen die tijd vragen ze €150 voor zo'n brilletje. Als je slim bent, doe je hem. Weet je, leg hem in de la. Alleen moet je er wel voor zorgen dat je weet dat hij daar nog ligt. Goedemorgen op deze mooie, prachtige donderdag. Je luistert naar Q Music Limburg. Het is vandaag. Het wordt echt wel een serieuze temperatuur hoor. Hey. Het wordt vandaag op deze donderdag 36 graden met amper wind. Op dit moment is de temperatuur in het prachtige, mooie Geleen. Hallo daar!
4: Goedemorgen!
0: Hallo! Samen, oh, wat leuk. Goedemorgen, leuk dat je luistert. De temperatuur is op dit moment 18 graden. Dus doe dat maal 2. Ja, het is zover. Dat is 36, einde van de dag. Hoogtepunt van de dag. Zometeen Q-update. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere het volgende. Kerkradenaar, bekend brandstichtingen. Het OM eist celstraf en TBS. En een brandstichtenaar van 61 die is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf met TBS en dwangverpleging. Heeft te maken met ontucht en kinderporno. We hebben details zometeen in de Q-update. En ander nieuws. Een hit van Zara Larsson, Midnight Sun, hoor je na Direct Soldier On.

0: Larsen en de Midnight Sun. Op Q Music Limburg. Goedemorgen, nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q Update. 61-jarige man uit Maastricht is veroordeeld tot 2,5 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor ontucht met zijn nichtje en kinderporno. In de woning werden zo'n 500.000 foto's en video's gevonden. Door de TBS-maatregel kan de man langdurig vast blijven zitten. En in Roermond wordt gezocht naar een ontsnapte koningspython van zo'n 90 centimeter lang. De geel-wit slang Luna heet die, is sinds afgelopen zondag spoorloos. In de omgeving daarvan de minder broedersingel in Roermond. Slang is niet giftig, staat bekend als een rustig dier. Ik zal allemaal zien, denk ik dan. En ander nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 12 maanden en TBS met voorwaarden geëist. Gisteren tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van 2 brandstichtingen en een poging tot brandstichting. De rechtszaak die volgt op zijn bekentenis van de feiten. En tot zover de Q-update. Zo houden jullie op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. En lekkere film muziek van Stan Milieu en Jennifer Lopez en Pitbull.
1: Zijlo!

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Illegale online casino's richten zich met hun reclames op mensen met een gokprobleem. Blijkt uit onderzoek van BNR. Gaat dan om mensen die in het gokstopregister staan. Mensen die daarin staan kunnen een half jaar niet gokken bij legale casino's. In online advertenties op Facebook en Instagram wordt dat aan de kant geschoven en worden gokverslaafden gelokt met hoge bonussen. Aan die advertenties heeft moederbedrijf Meta mogelijk miljoenen verdiend. Het gaat lekker met de pensioenen. De pensioenfondsen hebben de afgelopen maand meer geld verdiend met beleggen. Daardoor is er een goede kans dat de pensioenen volgend jaar een klein beetje omhoog gaan. Bij sommige fondsen wordt nu gedacht aan ongeveer 0,5%. Maar dat is nog niet zeker. Pas eind september wordt bepaald of de pensioenen echt omhoog gaan. Het Caribische eiland Saba zit nog zeker tot vanmiddag zonder water. Het is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland, omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt, moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Kort douchen, douchewater gebruiken voor de planten en de wasmachine alleen gebruiken als die helemaal vol is, is de oproep. En we hebben weer een medaille op het EK atletiek. Jonas Vijvers pakte brons op de 400 meter. Hij was er zelf ook verrast over, want hij slaapt al nachten slecht. Dat hij op 100ste zilver miste, dat maakt hem niks uit.
2: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die 100ste van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
1: Hoorde je bij de NOS. Met zijn tijd van 44-41 heeft hij ook een nieuw Nederlands record te pakken. Dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Nobody Isn't Ready. Somber was dat.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen, donderdag 13 augustus 2026. Het is zonnig in Limburg. Maximum temperatuur zo'n 36 graden. Ook morgen bloedheet wordt het. Leuk dat je luistert.
1: Daniel Smulders.
0: Allemaal in Kerkrade.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hey, goedemorgen. 19 graden op dit moment, maar ook daar gaat het bloody hot worden. Nieuws van vandaag onder andere. Een glazen iPhone komt eraan. Apple zou volgens nieuwe berichten werken aan een iPhone die bijna helemaal van glas is. Het bijzondere toestel zou volgend jaar moeten verschijnen, 20 jaar na de eerste iPhone. Eerder gingen de geruchten dat het project was geschrapt, maar de berichten lijken niet te kloppen. De iPhone zou een volledige glazen voor- en achterkant krijgen, met in het midden alleen een smalle metalen rand. Ik heb echt 1000 vragen altijd bij dit soort dingen. A, kan ik er dus wel doorheen kijken, maar zie ik dan de printplaatjes? Of hoe werkt dat dan? En wat bedoel je met glas? Want volgens mij was het al ooit van glas. Er zat er... ja, dat had je al, toch? De achterkant was van glas erop. Gezeik over ooit. Dus ik heb echt heel veel vragen. En waarom zou ik door mijn telefoon heen willen kijken? Het is niet handig als iemand mij belt. Dus ik moet hem eerst zien, dan geloven. Ja, toch. Het andere nieuws is dat online reviews niet zo betrouwbaar zijn als dat we denken. Deskundigen waarschuwen dat verkopers veel belang hebben bij goede beoordelingen. En daarom ook proberen reviews te manipuleren. Ook AI maakt het makkelijker om geloofwaardige nep-beoordelingen te maken. En daardoor wordt het voor consumenten steeds moeilijker om te weten welke reviews nou echt zijn. Advies is ook niet blind op reviews afgaan, maar verschillende beoordelingen en bronnen met elkaar vergelijken. Het wordt ook steeds ingewikkelder allemaal, hè? Zometeen de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie provincie? Zal ik vertellen waar erin zit? Zometeen in de update van 7:45. Limburgse dialectfilm maakt kans op een Oscar-nominatie. En auto in brand op de N280 tijdens het rijden. Meer zo in de Q-update. Lekkere liedjes van Justin, Jack Style, Turn the Lights Off komt eraan. En hier is Cher. Believe.

0: Turn the Lights Off op Q-Music Limburg. Met zo Carol G. Die maakte vorig jaar dat heerlijke Spaanse liedje. En Bruno Mars. En als je die twee samenzet, ja, je krijgt een soort vuurwerk. Alleen, wat mij betreft, een beetje de verkeerde kant op. Want het is een enorme ballad geworden. Ik dacht, ik ga lekker mooi iets goed swingend liedje maken. Maar nee, het is een ballade. Het is de alarmschijf, je hoort hem zo meteen. De eerste nieuws uit je eigen provincie, de Q-update. Gistermiddag vloog een auto in brand terwijl deze reed op de N280 tussen Roermond en Hoorn. Een baby en de andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. Konden veilig het voertuig verlaten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie te verhelpen. En de Limburgstalige korte film Riffel is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. De film van de Geleense Jentel Vlachos gaat over een fataal mijnongeluk. Als Riffel het festival wint, komt de film in aanmerking voor een Oscar-nominatie. Gistermiddag is een lichaam aangetroffen in de Mokerplas bij Middelaar. Na onderzoek blijkt dat de persoon niet door een misdrijf is overleden. Exacte oorzaak van het overlijden wordt nog onderzocht. En even tussendoor, het voetbaltoernooi van Gulpen-Wittem kan het weekend niet plaatsvinden op het terrein van SV Guldam. Dat heeft te maken met een slechte staat van het veld. Nou werkt de gemeente aan een oplossing om de schade te beperken, zodat het toernooi alsnog kan doorgaan op een alternatieve locatie. Maar ik heb hier en daar ook al begrepen dat het best wel een lastig dingetje is. Want al die sportvelden, die hebben allemaal zwaar te lijden gehad. Onder de hitte en de warmte en het watertekort. Dus dat gaat er wel een staartje krijgen.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars. Still.

0: zo.
1: De Minuut van Limburg. Heb je een positieve shout-out? Even doorsturen via de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Misschien ben je zo al met je bericht op de radio om 7:15.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu bij Dirk, Silaan Wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel.

0: bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja. Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Coffee Pets. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak

0: Goedemorgen. Het wordt weer zweten vandaag. In het hele land is over een uur het hitteplan van kracht. Lokaal kan het 35 graden worden. En vooral in Friesland wordt het vandaag afzien. Daar is de luchtvochtigheid zo'n 70%. Daardoor kan het benauwder en drukkender aanvoelen. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen. Blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, legt deze neuroloog uit bij RTL.
1: Dat kinderen veel langer het lopen vasthielden en dat Guanabens de ziekte ofwel stopte of langzamer maakte.
0: Genezen, dat kan nog niet. Het Amsterdam UMC wil nu dat het middel ook buiten het onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. In Den Haag is vannacht een woning beschoten. In een raam op de eerste verdieping zitten meerdere kogelgaten. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. Waarom er op het huis is geschoten is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. En ben je laatst geflitst omdat je ergens verkeerd bent ingereden, dan heb je de kans dat er een streep door die bekeuring gaat. Komt volgens experts in de Telegraaf omdat niet duidelijk was of er wel toestemming was om de camera's daar neer te zetten. Heel veel boetes zijn daardoor al de prullenbak ingegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag. Veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
2: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Boy, die die. Shakira weet toch ook al 25 jaar lang haar schuddebuikje vol te houden in Nederland. En niet normaal.
1: Daniel.
0: Nederland.
1: Maakt je wakker.
0: Eigenlijk over de hele wereld natuurlijk. Dit was Die Die. Dick It. Uit de Nederlandse top 40 geweest. En dat is natuurlijk al achter ons. Maar het was een mooie pre-zomerrit was dat. Het is 7:05 geweest. Goedemorgen. Je luistert. Q Music Limburg.
1: Daniel Smulders.
0: Vandaag donderdag 13 augustus. De zonnig. Maximum temperatuur 36 graden. Geen wind. En in het prachtige mooie. Pittoreske Vaals.
2: Hey, Daniel. Goedemorgen.
0: Zitten we op 21 graden. Dat je het even weet. En het gaat ook met 36 hoor, dus maak je geen zorgen. Nieuws van vandaag onder andere. Het is bij Popsaland in België. Popsaland in Co is dat. Er is gistermiddag een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Popsaland zegt dat twee bezoekers en een personeelslid gewond raakten. Bijzonder hè, volgens de burgemeester daar. Ik kreeg een persoon een klein onderdeel van het projectiel in het been. En twee anderen hadden pijn aan hun trommelvliezen. Gebeurt het niet in het park, maar wel ernaast. Heel bijzonder dit hè. Door de aanhoudende droogte staat het water in de Rijn historisch laag. En is de scheepvaart op delen van de rivier vrijwel onbegaanbaar. Sowieso ook een bijzondere situatie. Vaar is bijna onmogelijk. Schepen kunnen nog maar een fractie van een normale lading vervoeren. Economische schade voor Duitsland dreigt daardoor in de miljarden te lopen. Het is niet dieper dan het is. Als je denkt dat het 1,85 meter is, maar op sommige plekken is het maar 1,30 meter diep. Ja, dat is voor die grote schepen gewoon niet te doen. Bijzonder verhaal ook weer. Zo, de Q-update. We houden je op de hoogte. Onder andere het volgende. Limburgse dialectfilm maakt kans op een Oscar-nominatie. Maastrichternaar krijgt 2,5 jaar cel. En TBS na ontucht, een kinderporno en een dwangsom van 1 miljoen. Voor Peter Gillis blijft gewoon staan. Meer zo in de Q-update. En voor wat betreft de verkeerssituatie. 1 file. Lang geleden hebben we file hebben gehad. Hij staat op de N275. Dus je rijdt van Venlo naar Nederweert. 3 minuten vertraging over 3 kilometer.

Counting Stars, One Republic. Op Q Music Limburg. Martin Garrix en Ed Sheeran zometeen. Een minuut van Limburg komt eraan. En hier is het nieuws van de afgelopen uren. De Q-update. De Limburgstalige korte film Riffel is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Shorts Film Festival in Hollywood. Dat is de film van de Geleense Jentel Vlaghorst. Het gaat over een fataal mijnongeluk. En als deze Riffel het festival wint, komt de film in aanmerking voor een Oscar-nominatie. 61-jarige man uit Maastricht is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Wegens ontucht met zijn nichtje en de ontdekking van een grote hoeveelheid kinderporno. Door deze veroordeling is de kans groot dat hij nooit meer vrijkomt. En de Raad van State heeft besloten dat de eerder opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro voor campinguitbater Peter Gillis gehandhaafd blijft. En dit betekent dat Gillis, bekend van de serie Massa is Kassa, zijn financiële verplichtingen moet nakomen. Het hoge beroep dat hij had aangetekend heeft niet geleid tot een andere uitkomst. Tot zover de Q-update. Minuut van Limburg komt eraan. Precies 8:15 wordt het. Mooi, mooi, mooi. 06-33-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer. Stuur daar je bericht naartoe. Je bent misschien zo wel op de radio. Je weet, hou het kort. Hou het positief. Je kunt het inspreken of je kunt het intypen. Zo werkt het in ieder geval. Het nummer nog één keer. 06-33-345-345. Hier is Martin Garrix met Ed Sheeran.

0: gaat hij vandaag, laatste werkdag, dan 3 weken vakantie. Om 4 uur gaat de laptop dicht. Ik zie hem voorlopig niet meer terug, zegt Joyce uit Venray. Oh, lekker. Mooi vooruitzicht is dat. Bedankt je wel voor je bericht. Op 06-33-345-345.
1: Mooi, even een positieve bijdrage voor de jongens die zijn aan het werken bij Keanu in Hoenderhoek. Lekker het keveltje uitkappen. Hey Keanu, doe de groet aan de man. Stiffers man.
0: Fijne diensten, collega's van Arriva Heerlen. Hopelijk goed werkende airco met deze hitte van vandaag.
2: Namens de boetedienst van de gemeente Remuen. Ron.
0: Ja.
2: Hier voor dich en bericht.
0: Ja.
2: De Remuense aanvalkeuning met jich. Ja. Padellen, die lust en die leven. Maar aan een biefstukje mogen ze zich nimmer begeven. Gaas!
0: Oké, ik werd vanochtend wakker. Mijn slaapkamer was nog steeds 27 graden. Volgens mij woont de zomer middels bij ons in huis, zegt Maarten uit Echt. Lekker aan het werk in Kerkrade. Mooie moeders thuis. Oh, sorry, mooie thuismoeders. Geen idee wat dat betekent. Maar...
3: Goedemorgen, moeder.
0: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Joe, joe, dankjewel. Ja, ja, ja, ja. Hallo, Kasper.
4: Plukken en schulpen met Tom.
0: Plukken
4: met... Fijn weekend.
5: Al aan mijn collega's van Verbalomen en in een speciaal Mark Jacobs. Hoi Mark. Mark, hoi. Jongens, het wordt warm vandaag. Hou het hoofd koel en dan doe ik dat ook. En vooral speciaal onze jongens op kantoor. Hou het hoofd koel. Ja, dat doen jullie sowieso wel. Jongens, werk ze!
0: Yo, waarom zeg je altijd alles 2 keer? Dat vraag ik me ineens af. Wil je ons mam José feliciteren? Ze wordt 61. We gaan met z'n allen lekker eten, zegt Elina uit Born. En we vertrekken vandaag met de camper richting Duitsland, Daniel. Geen planning, gewoon rijden. Kijk wel waar we uitkomen. Zin in, zegt Harm, komt uit de mail. Daniel, de zon is terug. Oh, nou, top. Ja. Nou, ik heb het idee dat hij niet echt weg is geweest. Oh, reactie van Guido.
6: En we vertrekken vandaag met de...
0: Hallo?
5: Daniel, ik heb 2 persoonlijkheden.
0: Oh.
5: Een goede en een slechte kant.
0: Ja?
5: Oké. Okay. Welke ben je heel goed?
0: Welke horen wij dan?
5: Oh, hoeré. Mevrouw

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe software, op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van Nu.nl.
3: Goedemorgen, het wordt weer zweten vandaag. In het hele land is over een uur het hitteplan van kracht. Lokaal kan het 35 graden worden. En vooral in Friesland wordt het vandaag afzien. Daar is de luchtvochtigheid zo'n 70%. Daardoor kan het benauwder en drukkender aanvoelen. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen gezondheidsklachten krijgen door een langere periode van hitte. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen. Blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC, legt deze neuroloog uit bij RTL.
4: Dat kinderen veel langer het lopen vasthielden en dat Guanabens de ziekte ofwel stopte of langzamer maakte.
3: Genezen, dat kan nog niet. Het Amsterdam UMC wil nu dat het middel ook buiten het onderzoek aan zieke kinderen wordt gegeven. In Den Haag is vannacht een woning beschoten. In een raam op de eerste verdieping zitten meerdere kogelgaten. Op straat zijn kogelhulzen gevonden. Waarom er op het huis is geschoten is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. En ben je laatst geflitst omdat je ergens verkeerd bent ingereden, dan heb je de kans dat er een streep door die bekeuring gaat. Komt volgens experts in de Telegraaf omdat niet duidelijk was of er wel toestemming was om de camera's daar neer te zetten. Heel veel boetes zijn daardoor al de prullenbak ingegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag. Veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: je wakker.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Mooie warme dag wordt het vandaag. Donderdag 13 augustus, zonnig in Limburg. Maximum temperatuur 36 graden zonder wind. En de temperatuur op dit moment is al aardig aan het oplopen.
0: Daniel Smulders.
1: In Valkenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: 19 graden. En je zal maar een paarse Lamborghini hebben van 400.000 euro. En die met hoge snelheid tegen een flatgebouw helemaal tot en losrijden. Vermoedelijke bestuurder is David Altushkin. Dat is een zoon van een rijke Russische oligarch. En bij het ongeluk raakte een oorlogsveteraan op krukken zwaar gewond. Dus dan ben je oorlogsveteraan, je loopt op krukken en je raakt zwaar gewond omdat er iemand met een paarse Lamborghini van 400.000 euro tegen je aanrijdt. Hoeveel pech kun je hebben in je leven? Deze miljardairszoon die crashte gewoon met zijn auto tegen een flatgebouw. Dat is het nieuws wat net binnenkomt. Ik denk, ik moet het even met je delen. Ander nieuws van vandaag is onder andere... want er is natuurlijk nog veel meer gebeurd. Oh, waar heb ik hem nou? Ander nieuws van vandaag, dat is het. The day after, hè, de dag na de zonsverduistering. Gisteren kon je met die speciale eclipsbril kijken naar de zon. Van 90% werd die verduisterd. Mensen joelen, mensen schreeuwen, mensen in tranen voor het mooie natuurverschijnsel. Ik ben erachter gekomen dat je maar één bril nodig hebt en dat je daar met de hele straat mee kan doen. Want je gaat toch geen 10 minuten door die bril zitten kijken. Ik heb dat niet gedaan. 3 seconden. Ik dacht, oh ja, leuk. Vervolgens, ik had ontdekt dat er een... dat was een of andere televisiezender ergens in Nederland. Volgens mij Omroep Zwolle of zoiets, weet ik veel. Omroep Friesland. En die zonden dat gewoon uit op YouTube. Die hadden een prachtig beeld van de zon. Dus heb ik op die manier zitten kijken. Lekker makkelijk allemaal. Hey, pas een beetje op in Roermond. Er is een koningspython ontsnapt. De slangeet Luna is spoorloos sinds zondag. Het is de binnenstad van Roermond geweest waar die is ontsnapt. Vrouwelijke koningspython is 2 jaar oud, zo'n 90 centimeter. En is door haar geel-wit gevlekte huid goed te herkennen. Wie de slang ziet, kan het dier het best met rust laten en doorgeven aan de instanties. Ja, maar niet echt handig als je een slang ziet van 90 centimeter... die eruit ziet als een python, dat je denkt... nou, daar ga ik eens even een praatje mee maken. Nee, dat is het advies om dat vooral niet te doen. Zometeen in de Q-update, want we houden je natuurlijk wel op de hoogte... wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat leden van de zwemvereniging De IJsberen... een natuurbrand hebben ontdekt. Dat allemaal zo in de Q-update. Na Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: is Can't Stop Loving You. Dit is Q Music Limburg. Goedemorgen. Nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Leden van de zwemvereniging hebben vanochtend tijdens het zwemmen een natuurbrand ontdekt bij de IJzeren Man in Weert. De brandweer die wist het vuur in het bosgebied snel onder controle te krijgen. Oorzaak is onbekend. Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 12 maanden en TBS met voorwaarden geëist tegen een 37-jarige man uit Kerkrade. Hij wordt verdacht van 2 brandstichtingen en een poging tot de brandstichting. De rechtszaak die volgt op zijn bekentenis van de feiten. En de Limburgstalige korte film Riffel is geselecteerd voor het prestigieuze Holly Short Film Festival in Hollywood. De film van de Geleense Jentel Vlachos gaat over een fataal mijnongeluk. En als Riffel het festival wint, dan komt hij in aanmerking voor een Oscar-nominatie. En tot zover de Q-update.
1: Dit is Q-Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.

Sanchez en Zewiewe, je hoorde. Marchar tijdens de zomer van 2026. Ja, de zomer brengt gekke, rare liedjes. Soms. Ja, maar ook hele goeie, net zoals deze van vorig jaar. Calvin Harris.

0: Johnson.
1: Samen met Miley.
0: Nothing breaks like a heart. Een van de lekkerste zomers van de afgelopen jaren wat muziek betreft. Vind ik, als je dan dit soort liedjes hoort, past het ook bij het weer. Muziek is echt lekker. Deze hoor je zo meteen. Bam, bam. En je hoort deze grote zomerhit van dit jaar. Op de piano, de Bausa en Magnetic onder andere. En er komt nog veel meer aan. Keon de Croo en ook hoor je Nate Smith.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Q-Music Limburg, nieuws.
9: Goedemorgen. We geven steeds meer uit om eten te laten bezorgen. In de afgelopen 10 jaar is dat verdubbeld. Doen we vooral omdat het heel makkelijk is. Het is ook een souvenir uit de coronatijd. We konden toen niet uit eten, maar wel bestellen. En dat zijn we dus blijven doen. Thuisbezorgen is in de afgelopen jaren wel flink duurder geworden. In Engelen in Brabant worden vanochtend spandoeken weggehaald. Die hangen bij een gebouw waar asielzoekers opgevangen gaan worden, meldt Omroep Brabant. Er is veel discussie over in het dorp. Tegenstanders van de opvang bekladden eerder al woningen en auto's van voorstanders. Daarvoor zijn deze week 2 mensen opgepakt. In Colombia is een economische noodtoestand uitgeroepen. Die is ingesteld om onder meer de reddingsacties na de zware aardbeving te kunnen betalen. Die was begin deze week en zorgde voor veel schade. Het dodental is ondertussen opgelopen tot 265. Omdat er nog honderden vermisten zijn, denkt de overheid dat er nog veel meer slachtoffers worden gevonden. De sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gepresenteerd waarop sportverenigingen kunnen zien of en hoe ze hun velden kunnen besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de droogte. Op veel plaatsen is een sproeiverbod, waardoor velden er slecht bij liggen. Soms kan er helemaal niet gespeeld worden om grote schade aan het veld te voorkomen. En dan nog het weer van Weerplaza. Zweten vandaag droog, veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
3: Goedemorgen. Er was vooraf volop voor gewaarschuwd. Maar toch hebben mensen met het blote oog naar de zonsverduistering gekeken. Het Oogziekenhuis in Rotterdam werd meermaals gebeld door mensen met klachten. Dat zegt deze arts bij RTL.
4: Wij hebben in de nacht hebben wij wel wat telefoontjes gehad van mensen met klachten. Maar die hebben wij nog niet gezien, die mensen. Dus ik verwacht dat er vandaag misschien wel wat mensen zullen komen. Maar tot nu toe is het eigenlijk heel rustig.
3: Ja, vandaag verwachten de oogartsen dus meer mensen met problemen, omdat oogschade vaak pas uren later merkbaar wordt. Ze hopen dat de vele waarschuwingen de schade zoveel mogelijk hebben beperkt. In de rechtbank van Den Haag begint zo de zaak over de aanslag op het partijkantoor van D66. Een man wordt verdacht van de explosie bij het pand in Den Haag. Dat gebeurde afgelopen mei. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid, terwijl toen tientallen mensen in het pand waren. Volgens justitie wilde de verdachte vooral mensen bang maken met die explosie. De zoon van de Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner moet mogelijk levenslang de cel in. De aanklacht tegen hem is verzwaard. Daardoor kan het zelfs zo zijn dat hij ter dood wordt veroordeeld. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. Justitie denkt dat hij heel bewust te werk is gegaan. Reiner maakte meerdere grote films, zoals When Harry Met Sally en A Few.

0: Good Man. En we raken er maar niet over uitgepraat. De nieuwe bondscoach van de voetballers van Oranje, Xavi Hernandez. De Spanjaard heeft met Barcelona veel prijzen gewonnen. En als speler met Spanje zelfs het WK. Volgens de Nederlandse Voetbalbond moet Xavi het Nederlands elftal weer een aanvallend gezicht gaan geven. Op straat zijn de meningen verdeeld, zo hoort Hart van Nederland.
1: Ik was echt blij verrast.
2: Ik vind het best wel goed. Hij is echt een hele goede voetballer geweest vroeger.
3: Ja, ik vind het heel jammer. Ik had liever Van Gaal weer terug gehad.
4: Ja, het moet vast wel goed komen. Toch?
0: Of het ook echt gaat goedkomen, zien we eind september. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder zijn leiding in de Nations League tegen Duitsland. En dan het weer van Weerplaza, een dag met veel zon. Het is warm, 30 tot 36 graden. Morgen kan het nog een paar graden warmer worden.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
5: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Dit is
11: het foute uur.
10: Non-stop.
12: Q Music is proud.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook van weer?

0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Q-Music Limburg, nieuws.
4: Goedemorgen. Twee jongens die gisteren uit de Zandenplas in het Gelderse Nunspeet zijn gehaald, zijn overleden. De twee slachtoffers van 15 en 20 jaar zijn Oekraïens en woonden al jaren in een pleeggezin in Nunspeet. RTL meldde gisteren dat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. Ze werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Later op de dag zijn ze overleden. Ondanks alle waarschuwingen hebben veel mensen toch met het blote oog naar de zonsverduistering gekeken. Oogschade merk je vaak pas uren later, hoort een arts van het oogziekenhuis in Rotterdam bij RTL.
5: Wij hebben in de nacht wel wat telefoontjes gehad van mensen met klachten. Maar die hebben wij nog niet gezien, die mensen. Dus ik verwacht dat er vandaag misschien wel wat mensen zullen komen. Maar tot nu toe is het eigenlijk heel rustig.
4: Vandaag verwachten de oogartsen dus meer mensen met problemen. Ze hopen dat de vele waarschuwingen de schade wel hebben beperkt. En er is Eurovisie Songfestival nieuws. Het festival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Het is de eerste keer dat Bulgarije het evenement mag organiseren. In mei won zangeres Dara de laatste editie in Wenen. Daar deden wij niet aan mee vanwege de deelname van Israël. Het is ook onduidelijk of we volgend jaar in Bulgarije er wel bij zijn. Dat moet later deze maand duidelijk worden. En dan naar Houten in Utrecht. Daar was gistermiddag een opmerkelijke klant bij een supermarkt. Een jong hertje. Het was verdwaald en liep paniek door het magazijn. Het dier liet zich niet makkelijk vangen. Met behulp van een boswachter lukte het wel. Het jonge hertje raakte niet gewond en is later weer vrijgelaten in het bos. En dan het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden.
6: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: do something.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
0: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
2: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
6: Kom maar.
5: Ja.
6: Au.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: dan krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
14: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
19: En hoe was het bij het ING servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Je luistert naar Q.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro.

0: Jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
8: Goedemiddag. In Den Haag is de rechtszaak begonnen over de aanslag op het partijkantoor van D66 afgelopen mei. Een man van 37 gooide toen een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66 jongeren bij elkaar zaten. In de rechtbank zei hij dat hij het deed om aandacht te vragen voor de problematiek en afbraak van Nederland. Hij zei dat het niet de bedoeling was om mensen in gevaar te brengen, anders was hij wel op een ambtenarentijd gekomen. Groot verdriet in het Gelderse Nunspeet. Er zijn twee jonge zwemmers verdronken in een zwemplas. Ze zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En later die dag zijn ze overleden. De jongens van 15 en 20 zijn vanuit Oekraïne naar ons land gekomen toen de oorlog uitbrak. Ze woonden in een pleeggezin. Bij de A12 zijn 25 mensen op de bon geslingerd voor het filmen na een ongeluk. Een camperbusje was door onbekende oorzaak over de kop geslagen in de berm beland. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere automobilisten die langs het ongeluk reden hadden hun telefoon in de hand. Ze mogen daarvoor €440 aftikken. En ben je vandaag van plan om met de hitte naar zee te gaan, laat je luchtbed dan thuis. Daarvoor waarschuwen lokale reddingsbrigades bij Omroep West. Je kunt vanmiddag met je opblaasband of luchtbed in de problemen komen door de wind, want die blaast je in rap tempo de zee op. De waarschuwing geldt voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar en Monster. En dan het weer van Weerplaza. Zonnig en heet met 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden. Morgen kan het lokaal 38 graden worden.
9: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
10: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
9: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: favorieten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: Lekker!
5: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo, daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
12: Wij fietsen tegen.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Q-Music Limburg Nieuws.
7: Goedemiddag. We zijn een stuk minder mondig en zelfverzekerd dan we denken als we met een dokter praten. Dat blijkt uit onderzoek van duizenden gesprekken tussen patiënten en zorgverleners. Mensen zijn tegenwoordig wel beter geïnformeerd dan vroeger, maar ze stellen weinig vragen en brengen niet al hun zorgen of voorkeuren naar voren. Toch is dat wel belangrijk, want volgens de onderzoekers gaan we met steeds ingewikkelder klachten naar de dokter. In de Botlek in Rotterdam is een grote stroomstoring. Op het terrein van de Esso-raffinaderij zijn alle systemen stilgevallen. Er zijn zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. Dat komt door het afvakkelen van gassen. De brandweer staat uit voorzorg stand-by. Het blijft lastig om van en naar te Sicilië te vliegen door de uitbarsting van de vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven bij Catania, de belangrijkste op het Italiaanse eiland, worden opgeschort tot zeker 2 uur komende nacht. Sommige toeristen wachten al dagen om te kunnen vliegen.
8: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro.
7: Vertelden ze bij de NOS. Een man heeft op Spitsbergen een boete gekregen van 4.500 euro... omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Het is op Spitsbergen verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen. De man zat op een boot in een fjord toen hij aan land de ijsbeer slapend zag. Hij maakte hem wakker met een misthoorn. Volgens de lokale overheid is de ijsbeer erg geschrokken. Het weer van Weerplaza, zonnig en heet, met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Morgen kan het lokaal 38 graden worden.
9: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot 500 euro op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus, lekker!
8: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor de scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1+1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Premier League is terug bij Viaplay.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Q-Music Limburg.
4: Goedemiddag. In een Rotterdamse Europoort is een explosie geweest. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook raakten meerdere mensen gewond. Vanochtend was er ook al een grote stroomstoring in de Botlek vlakbij. Er zijn veel hulpdiensten daar aanwezig. Volgens Rijnmond ging het mogelijk mis bij het loskoppelen van een aantal leidingen. De man die een vuurwerkbom liet afgaan in het partijkantoor van D66 deed dat uit protest. In de rechtbank zei hij dat hij het niet eens is met onder meer het asielbeleid. De aanslag was een paar maanden geleden. Er werd toen een vuurwerkbom het pand ingegooid. Binnen waren er zo'n 30 mensen, maar niemand raakte gewond. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Deze Nederlandse toerist vertelt dat er nu een run is op andere vliegveld van het eiland, hoort de NOS.
5: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Dus alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro.
4: Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En ben je vandaag van plan om met de hitte naar zee te gaan, laat je luchtbedje dan thuis. Daarvoor waarschuwt lokale reddingsbrigade bij Omroep West. Je kan met je opblaasband of luchtbed in de problemen komen door de wind. Je kan ervoor zorgen dat je zo verder de zee opdrijft. De waarschuwing geldt voor het strand bij Noordwijk, Wassenaar, Monster en Terheide. En dan nog het weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag, volop zon met 30 tot 36 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49.

0: Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 3 uur.
2: Goedemiddag. Nog veel vragen in Rotterdam, waar in het havengebied eerder vandaag een explosie was. Daarbij viel zeker 1 dode en meerdere mensen raakten gewond. Het ging mogelijk mis bij onderhoudswerk. Ondertussen is de grote stroomstoring in het havengebied zo goed als opgelost. Eerder vielen alle systemen uit bij de Esso-raffinaderij en daardoor moest allerlei gas worden afgefakkeld. Dat zorgde voor veel rook. De restauratie van de Roemeense Gouden Helm gaat miljoenen kosten. En ons land gaat dat betalen, dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Gouden Helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk 1 jaar duren. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland zijn daar in tijden niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het waren er bijna 440. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heftiger geworden. En sport. Ajax zou zijn pijlen hebben gericht op Lucharel Geertruida. Hij speelt nu bij Leipzig, maar de Amsterdammers zouden zich al hebben gemeld. Een gevoelig punt, want Geertruida is een oud Feyenoorder. Sportverslaggever Stan Wachtman twijfelt of deze transfer er gaat komen.
3: We wisten al dat PSV Geertruida wil hebben en nu schijnt dus ook Ajax zich te hebben gemeld. En dat is pikant. Geertruida is namelijk een kind van Feyenoord en speelde jarenlang voor die club. En de kans dat Geertruida voor Ajax kiest lijkt dan ook niet al te groot. Maar wie weet kan Ajax hem toch overtuigen.
2: Geertruida zou zo'n 18 miljoen euro moeten kosten. Dan nog het weer van Weerplaza. Een hete dag vandaag, volop zon en 30 tot 36 graden.
4: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: wel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Lekker!
2: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel.

0: onderzoek naar de explosie in hetzelfde gebied door. Het gebeurde vanochtend. Eén persoon kwam om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Het ging mogelijk mis bij onderhoudswerk. De vier jonge terreurverdachten die laatst werden opgepakt blijven langer vastzitten. Zeker 3 maanden, heeft de rechter bepaald. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Het vliegveld van Catania op Sicilië blijft langer dicht door de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven zijn tot in ieder geval vannacht gecanceld. Passagiers die met KLM terug zouden vliegen worden volgens de maatschappij omgeboekt naar andere airlines die nog wel plek hebben. En op het circuit van Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Formule 1 race. En daarom reikt koning Willem-Alexander de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de Grand Prix samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag, volop zon met 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog warmer, 33 tot lokaal 38 graden.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de 6e tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
2: Nog nooit vertoond. Alleen tot en met zaterdag. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop.

0: Paspoort.
1: Check.
0: Zonnebrand.
1: Check.
0: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
1: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen

0: wakkerliggen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij

0: het een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Q-Music Limburg Nieuws. 5 uur.
3: Goedemiddag. Een man van 24 uit Den Haag moet 9 jaar de cel in. Vorig jaar reed hij namelijk expres iemand dood in Maassluis in Zuid-Holland. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt die via het vliegveld verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Het zou gaan om personeel dat goederen laat en lost. De marechaussee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. De restauratie van de Roemeense Gouden Helm gaat miljoenen kosten. En ons land gaat dat betalen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De Gouden Helm werd samen met 3 armbanden eerder dit jaar teruggevonden nadat ze waren gestolen. Het restaureren gaat waarschijnlijk een jaar duren. En als sport, vanavond speelt SC Twente een kwalificatievoorronde voor de Conference League. Dat doen ze tegen Dutch uit Slowakije. Thuis won Twente al met 6-0 en dus hoef je eigenlijk niet eens meer te kijken, zei sportverslaggever Stan Wachtman.
4: Als je iets spannends wil zien op tv vanavond, dan zou ik niet naar FC Twente gaan kijken. Ja, het kan niet meer fout voor Twente en mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust, aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
3: Wil je toch zien? De wedstrijd in Slowakije begint om 7 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Een tropische dag vandaag, volop zon met 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog warmer, 33 tot lokaal 38 graden.
5: Ontdek de nieuwste en grootste tuinmeubelwinkel bij Sijpen Outdoor in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijpen heeft het allemaal. En alles direct uit voorraad. Profiteer nu van onze acties. Zoals de 6e tuinstoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Vakantie voorbij, nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wauw.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Waar schrijf je mis?
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Goedenavond. De explosie in het Rotterdamse havengebied vanochtend heeft niets te maken met een stroomstoring. Dat blijkt uit onderzoek. Meerdere bedrijven lagen tijdelijk plat door die stroomstoring. Maar volgens de veiligheidsregio hebben ze niets met elkaar te maken. Bij de explosie kwam 1 persoon om het leven. Ondanks de ernstige droogte in ons land is er nog geen officiële watercrisis, dat zeggen experts. Wel is er een landelijk watertekort, zegt minister Karremans bij de NOS.
1: Kijk maar naar de binnenvaart, kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
0: Toch zijn er nog geen problemen met ons drinkwater of met de energievoorziening. Pas dan is er sprake van een crisis. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In de oorlog tegen Rusland zijn daar in tijden niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het waren er bijna 440. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heftiger geworden. En sport. Ajax speelt vanavond de kwalificatievoorronde voor de Conference League. En dat doen ze tegen Shelbourne uit Ierland. In Amsterdam werd er al met 3-1 gewonnen. En dus moet dit geen probleem zijn, zegt sportverslaggever Stan Wachtman.
2: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne. Want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Ja, het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne. Ja, dat zou natuurlijk lekker zijn.
0: De wedstrijd begint om 9:15. En dan nog het weer van Weerplaats.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Music. Je luistert.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
13: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
14: Goedenavond. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn, maar de minister van Transport is diep bezorgd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plek van het ongeluk. De trein ontspoorde in een dorpje in de buurt van de kust. Meerdere wagons liggen omgekeerd naast het spoor. Op beeld is te zien dat sommige reizigers daar uitgeklommen zijn. In Maastricht is een woonwijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Gisteravond liep het daar uit de

0: 6-0. En dus is het vooral een formaliteit, vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
1: Ja, het kan niet meer fout voor Twente. En mogelijk krijgen ook meerdere spelers rust, aangezien Twente zondag alweer speelt tegen PEC in de Eredivisie. Het is vooral een wedstrijdje dat FC Twente tussendoor nog eventjes moet afwerken.
0: En vanavond is er nog meer voetbal, want ook Ajax komt in actie in de voorrondes van de Conference League. Zij spelen in Ierland de return tegen Shelbourne. De wedstrijd begint om 20:15. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hallo, spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bart.
1: Check.
0: Zonnebrand.
1: Check.
0: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

0: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS en daardoor is de informatie in de app nu niet actueel. Ook is er geen reisinformatie zichtbaar op de borden op treinstations en kunnen er geen berichten worden omgeroepen. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de chauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde rond 6:30. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is ontspoord. Door het ongeluk rijden er voorlopig geen trams tussen Utrecht en IJsselstein. In Den Haag lopen honderden mensen vanavond mee in een stille tocht. Die wordt georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. Haar kinderen lopen ook mee. Hun vader wordt verdacht van de moord. De vrouw bleek ook nog eens zwanger te zijn. En dan nog sport, want over 3 kwartier trapt Ajax af in een kwalificatievoorronde van de Conference League. In Ierland spelen ze de return tegen Shelbourne. De eerste wedstrijd werd met 3-1 gewonnen en dus moet deze ook geen probleem zijn. Dat verwacht sportverslaggever Stan Wachtman.
1: Het was een klein wonder dat Ajax slechts met 3-1 won van Shelbourne, want gezien de kansen had het ook 8-1 kunnen zijn. Het kwaliteitsverschil is zo groot dat Ajax niet meer in de problemen zou komen. Maar vroeg 1 of 2 keer scoren om alle hoop weg te halen bij Shelbourne, ja, dat zou natuurlijk lekker zijn.
0: Ajax is niet de enige ploeg die vanavond in actie komt. Ook FC Twente speelt op dit moment tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het vannacht rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu bij Dirk. Kips. Diverse varianten. €1,29. Meenemen toch?
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi,
5: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Goedenavond. Er is een landelijke storing in het systeem van de NS en daardoor kan je op de borden op treinstations nu geen reisinformatie zien. Ook kunnen er geen berichten worden omgeroepen en is de informatie in de app nu niet actueel. De treinen rijden wel gewoon volgens dienstregeling. De NS werkt ondertussen hard aan een oplossing. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord. 11 mensen zijn daarbij gewond geraakt en 2 van hen zijn er slecht aan toe, dat melden Britse media. In totaal waren er 150 passagiers aan boord. Zij zijn inmiddels allemaal uit de trein gehaald. Het ging eind van de middag mis in een dorpje in de buurt van de kust. Hoe die trein kon ontsporen is nog onduidelijk. In het noorden van Griekenland woedt een natuurbrand die zich snel verspreidt. Tientallen toeristen zijn daarom met bootjes geëvacueerd. Dat moest zo snel gebeuren dat sommigen hun badkleding nog aan hadden. Ondertussen doen de hulpdiensten er alles aan om het vuur daar te bestrijden. 2 brandweermensen zijn daar wel bij gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse stad Boerkas. En dat is een opvallende keuze, want dit kustplaatsje is best klein. Zeker vergeleken met de hoofdstad. Betekent ook dat er niet zo heel veel hotels in de omgeving zijn. En mede daardoor wordt het een bijzondere ervaring. Dat vertelt onze Songfestivalverslaggever Lara Zevenberg.
1: Je wordt al snel gedwongen om op Sunny Beach te gaan zitten bijvoorbeeld. Daar gaan wij nu heen. Het is ook in dezelfde periode als de examenperiode. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat betreft.
0: Het moet een soort songfestival bij de beach gaan worden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het rond de 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Naar Mondo Verde.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Q-Music Limburg.
10: Goedenavond. Ga je met de trein, dan kan je reis wat chaotisch verlopen, want de NS heeft al de hele avond last van een systeemstoring. Daardoor kan je geen reisinformatie zien op de borden op het station en klopt de informatie in de app ook niet. Inmiddels is de dienstregeling aangepast en daardoor kan je last hebben van vertragingen. In Utrecht zijn vanmiddag een tram en een bus op elkaar gebotst. 5 mensen zijn daarbij gewond geraakt, waaronder de chauffeur. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De botsing gebeurde rond 5:30. Het ging mis toen de bus af wilde slaan en daarbij tegen de tram aankwam. De bus schoot door die klap van de weg af en de tram is ontspoord. In Zeeland is er brand uitgebroken bij een dierencrematorium. De vlammen slaan uit het dak van het pand, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gewond geraakt. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat. Omwonenden moeten ondertussen hun ramen en deuren dicht houden, want bij de brand komt veel rook vrij. En dan nog sport, want FC Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd er met 3-3 gelijk gespeeld, maar dat was genoeg, omdat Twente vorige week al ruimschoots won. Toen werd het 6-0. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt weer een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
9: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Paspoort?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Q-Music Limburg Nieuws.
13: Goedenavond. De grote systeemstoring bij de NS is weer opgelost. De hele avond waren er problemen waardoor je geen reisinformatie kon zien op de borden op het treinstation en ook klopte de info in de app niet. Het kwam allemaal door problemen bij de IT-afdeling, maar inmiddels werkt alles weer. Honderden mensen hebben vanavond meegelopen in een stille tocht door Den Haag. Die werd georganiseerd voor de vrouw die vorige week werd doodgeschoten in haar huis. De tocht eindigde bij dat huis en daar werd een minuut stilte gehouden. Ook de kinderen van de vrouw waren aanwezig. Hun vader wordt verdacht van de moord op hun moeder. Zij bleek ook nog eens zwanger te zijn. In België hebben bouwvakkers een flinke goudschat gevonden tijdens werkzaamheden. Dat meldt de NOS. Er lagen goudstaven en munten ter waarde van €9 miljoen. Die vonden ze in een kist die ingemetseld was in de muur van de kelder. De bouwvakkers hebben meteen de politie gebeld en die heeft het goud naar een veilige plek gebracht. Belgisch OM gaat nu onderzoeken wie precies de eigenaar van die schat is. En als die niet wordt gevonden, dan gaat het geld naar een goed doel. En dan nog sport, want ook Ajax is door naar de volgende voorronde van de Conference League, maar heel makkelijk ging dat niet. Bleef in Ierland bij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne. Maar omdat Ajax de eerste pot al gewonnen had, gaan ze toch door. Ze zijn niet de enige. FC Twente speelde vanavond ook gelijk. Zij met 3-3 tegen Slowakije. Maar ook Twente komt er goed mee weg, omdat ze de eerste wedstrijd gewonnen hebben. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het wordt een plaknacht, want op veel plekken blijft het een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig en warm tot wel 37 graden.
12: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF.

0: Goeienacht. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Dierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goedenacht. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Music Limburg nieuws. 2 uur.
1: Goedenacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht, het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q.